Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.

0: voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
6: En wat gaan we daar doen?
5: Ik wil naar diertjes kijken.
6: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
7: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
8: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
7: Alles aan beestige prijzen.
5: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer groen en minder beton kunnen een stadscentrum tijdens warme dagen wel degelijk afkoelen. Dat blijkt nu uit een onderzoek van de Universiteit Gent in de stad Genk. Rond het nieuwe stadsbos werd tijdens de namiddag een verschil in stralingstemperatuur van maar liefst 8 graden Celsius gemeten. Vooral bomen en schaduw zorgen voor een aangenamer gevoel. Ook water speelt een belangrijke rol. De onderzoekers benadrukken dat een combinatie van groen, ontharding, schaduw en water het beste werkt. De metingen in Genk lopen nog door tot 2028. Talentenacademie Limburg, kortweg TALIM, breidt uit naar de basisscholen. Het project helpt kinderen hun talenten en mogelijke studiekeuzes ontdekken. In Beringen gaat basisschool Straf als eerste van start. Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen verspreid over het schooljaar 8 atelierdagen. Ze volgen workshops rond thema's zoals zorg, welzijn, techniek en IT en bezoeken ook bedrijven en organisaties. Zo wil TALIM jongeren op laagdrempelige manier laten kennismaken met verschillende beroepen. Op termijn wil de organisatie 20 Limburgse scholen bereiken. Vandaag zijn de weercomputers het erover eens dat het droog blijft. We mogen in Limburg zelfs mooie zonnige perioden verwachten. De temperatuur geraakt aan een maximum tussen 21 en 23 graden Celsius, afhankelijk van de timing van wolkenvelden en opklaringen. De wind is matig van kracht en komt eerst uit het westen, later vanuit het noordwesten.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met...
3: Een rustig deuntje.
1: En voor de...
4: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
6: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
7: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
8: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
7: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
8: Schat, dat is een goed gedacht.
9: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïense president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreens. Met Mark Bridouet.
2: De enige echte.

De tijd vliegt snel, gebruik hem wel. En dat doe ik ook. De tijd gaat razendsnel. 3 jaar geleden, het was toen de 1 september 2023, ging hier bij Radio Ludo het eerste echte programma van start, Hit Wireless. Dat was op een vrijdagavond toen, van 5 tot 7. En kijk, we zijn 3 jaar later en Radio Ludo is inmiddels stevig uit de kluiten gewassen, de retrozender van onze provincie met het kloppend hart in de Limburgse hoofdstad. Hasson dus. Ik ga niet te veel afwijken van onze zaterdagse gewoonte, lekker ouderwets hits draaien en waar het kan, lekker meedijnen en meedansen.

Naar de zonnebloemen van daarnet, van Glen Campbell. Een nummer, by the way, van Neil Diamond, de Bellamy Brass, Let Your Love Flow. En niet alleen de liefde, laat je je ook meedrijven op de flow van het leven. Sleutel daar niet te veel aan, want het is nogal pretentieus te denken dat je je leven in eigen handen kan nemen. Laat moeder natuur haar gang maar gaan. Uiteraard, met respect voor die moeder, haar een beetje ontzien. Kortom, wat op je gezondheid let.

Een cover van de bovenste plank, origineel Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel, in ons moerstal omgezet door mama's jasje, Ik zit gevangen met jou. En als je die jou door Radio Lude vervangt, dan zit je goed, dan mag je nog jaren vastzitten. Dat wordt een leuke periode, want we zijn er altijd, de klok rond 7 dagen op 7, met de komende weken wat nieuwe dingen op het getouw. Ik hoef ze niet in te kleuren, gewoon blijven luisteren en even langslopen bij onze Facebookpagina. Liken graag en je aansluiten bij onze Ludo-familie.

je weet wel wat het is, hè? Als je met een matinaal type samenwoont, zo'n ochtendmens, morning girl, Sean Cassidy. En ja hoor, hij of zij staat er nog. Onze hitwaarders jukebox, het geslacht doet er niet toe. Als er maar muziek uitkomt, we gaan dat zo meteen nog eens testen door een druk op die bewuste rode knop. Intussen genieten we nog eens van de Franse hit, deze dus, van Sylvie Vartan.

Dat zijn pas jukebox hits. Na Shirley and Lee, Let the Good Times Roll, Connie Francis en haar Valentino. Toen de jukeboxen zo goed als verdwenen waren en we massaal naar de discotheken trokken, braken ook de hoogtijdagen aan voor de Bee Gees, die het nog lang wisten uit te zingen, zoals je kan horen op dit nummer uit 1997.

Maar hoe anders klinken dan door de bank, niet altijd dezelfde nummers van de Bee Gees. Dit waren Robin, Morris en Barry, Alone. En ik sta er niet meer alleen voor, zoals ik 3 jaar geleden hier bij Radio Ludo begon. Nu worden de programma's gepresenteerd door Ludo Wijnen, Koen Baks, Geert de Knut, Karen de Grijve en ikzelf. Een team dus van 5 met aan het roer kapitein Antoine Derksen. De man die ons met z'n allen stiekem, ik weet het nog intussen, stiekem in de gaten houdt. Speciaal voor hem deze plaat.

Die jongen die meer dan aandachtig naar Michael Jackson had geluisterd, vooral qua stijl Rockwell, Somebody's Watching Me. En dat mag en moet ook. Er moet altijd iemand zijn die zijn medegenoten, zijn collega's, wat in de gaten houdt. Ik hou zoveel mogelijk, als het kan, de hitlijsten in de gaten. En door dat aandachtig te doen, stootte ik op deze hitsingle van een zekere Jonathan King. Oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

Heb je ooit naar de originele versie geluisterd, die van John Fred en zijn Playboy Band, een beetje een draak van een nummer, tot Shaken Stevens het oppoetste? Over oppoetsen gesproken, hier bij Radio Ludo draaien we alleen stof- en krasvrije platen. Ze klinken als

so fine. Stockauer Evergreen, uit de tijd van de Big Bands Again, hier in een vroege 80s versie door The Night People. Dat ben ik nooit geweest, maar dat zal ik ook nooit zijn. Ik ben geen nachtraaf, eerder een ochtendmens. Ik sta nogal actief en creatief op. 'S Avonds mag het tempo een beetje dimmen. Dan zal ik eerder een plaatje opleggen, zoals dit.

Ze mag het, hè, op de zaterdag, net zoals voor Jesse Green, Nice and Slow. En dat geldt ook voor dit plaatje van Albano en Romina Power, dat we in de jaren 80 bij Radio 2, ja, vaak uit de kast haalden, toen in de Franse versie, vandaag hier bij Radio Ludo, in de originele Italiaanse.

Melodieuzer dan melodieus, Albano en Romina Power, E fu subito amore. Zometeen nog meer van dat in het tweede uur Hitwaarders, en dat bij jouw favoriete zender Radio Ludo. Blijf bij ons, je zal er geen spijt van krijgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner onze landgenote Hanna van de Winkel met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter tot 25 graden met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
1: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
2: Dit is Hit Riders.
3: Your looks the evergreen.
2: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.
2: Hit.

verstond er geen jota van, begrijpelijk komend uit Zweden, deze rockende Teddy Erickson. Hallo Louise. Hallo als je nu pas ons afstemt, en ook hallo voor wie al een uurtje van onze hitwaardes aan het genieten is, zoals je weet elke zaterdag van 10 tot 12 hier bij Radio Ludo en in herhaling s'avonds van 5 tot 7. Dan kan je genieten van de hitwaardes van de zaterdag voordien.

Uit Nederland een stelletje jongeren onder de naam de Scholts, heel even, wereldberoemd in de Lage Landen met hun Comment ça va. Dat klinkt Frans en wij dus richting Frankrijk, want toen had je daar ook een groep jongeren die zich presenteerden onder de naam Les Poppies. Ze scoorden iets hoger dan hun Hollandse vriendjes.

0: Les poppies, non, rien à changer. En veel mensen hebben dat graag, als het maar bij het oude blijft. Dat is vertrouwd. Dan voelen we ons meer op ons gemak. Zoals hier bij Radio Ludo, hè. Die vertrouwde muziek die hier altijd klinkt. En dat geldt zeker voor deze hit van Pat Boone. Hij trapte toen al op zijn tweede hitadem met een novelty song, zoals ze dat in het vak noemen. Een liedje met een hoek af, een beetje crazy. Het mocht af en toe eens wat anders klinken.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Uit de tijd dat je in de hitlijsten ook op een knotsgekke manier mocht uitpakken naar de Speedy Gonzales van Pat Boone, The Pipkins, Gimme That Ding. En omdat ze wat alles in het leven uit drie bestaat, de plezante dingen toch, nog zo'n groep die het niet zo ernstig nam. Hot Legs, I'm a Neanderthal Man.

terug naar de oertijden, nog ver daarvoor, I'm Neanderthal Man Had Legs. De groep die iets later van naam zou veranderen en 10cc werd. Ik schuif stilletjes in de richting van mijn koffer met rariteiten en verborgen plaatjes erin. Zo noem ik ze, hè. Zo goed verborgen dat iedereen ze een beetje vergeten is. Dat voor zometeen. Ik heb nu een single klaar liggen die ik ooit met de nodige gretigheid heb gekocht. The Mohawks, met een nummer dat sterk geïnspireerd werd door Tramp van Otis Redding samen met Carla Thomas.

graag uit onze verzamelkoffer gehaald. Running Bear van Johnny Preston met Nadine Lulu en haar antwoord op de hit He'll Break Your Heart van Jerry Butler. Lulu werd ooit hemel ingeprezen door John Lennon en Paul McCartney, jawel, en dat in het tv-programma Ready Steady Go, waar Lulu haar hitsingle Shout mocht laten horen. En als we de namen Paul en John laten vallen, dan denken we meteen aan, ja, de Beatles.

Voordat de Beatles iedereen omver bliezen met hun eigen nummers, deden ze in hun beginjaren vaak een beroep op een rest rockklassiekers en ook popklassiekers, waaronder deze Kansas City, een nummer van de hand van Jerry Lieber en Mike Staller, en voor het eerst op plaat gezet door Little Willie Littlefield, dat was in 1952. Voor dit nummer moeten we terug naar de 60s en naar het festival van San Remo. Daar sprong meteen de song Lo che non vivo senza te in het oor. Het was Dusty Springfield die het mee naar huis nam en er een Engelse versie van maakte, You Don't Have to Say You Love Me. Richard Anthony nam het ook op, zowel in het Frans als in het Italiaans, als rariteit in Hitwaarders in de, jawel, Italiaanse versie.

de stemming van het weekend. Tyrone Davis, How Sweet It Is To Be Loved By You. Een hele troost dat te weten. Met de plaat die nu klaar ligt, moet ik aan mijn vader denken, want die was, dan zijn we aanbeland in 1987, weg van dit nummer van Gianna Nannini. Ook Italiaans, ik weet het, maar in Limburg en ver daarbuiten zijn mensen genoeg met Italiaanse roots. Dus om hen vandaag nog eens extra te verwennen, I Maschi.

Gianna Nannini, zus van de bekende Formule 1-piloot Alessandro Nannini, I Maschi. De mannen dus. En zo zijn er hier wel een paar bij Radio Ludo. Die doen jou de groeten, met deze hier inbegrepen.

0: Dit is Hit Riders. Voor, door en met Mark Bidouet.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Morgen kom ik opnieuw langs, dan meer op zijn zondags. Dan mag het allemaal wat rustiger, wat kalmer. Geniet nog wat en graag tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Op weekend met Karin de Grijven.

Een heel, heel goedemiddag. Fijn dat je er bent. Kijk, vanaf nu gaan we jou elk weekend gezellig bezighouden tijdens het weekend. We hebben leuke nieuwsjes, we praten met mensen, we bezoeken evenementen, maar we maken het best gezellig. Vanaf nu dus, elke week gezellig in het weekend.

0: Yvette Fontaine, pionier in de autosport en de eerste vrouw ooit die kampioen werd op een circuit, vierde haar 80ste verjaardag met een verrassingsfeest dat haar rijke carrière opnieuw tot leven bracht. Omringd door replica-wagens, memorabila en een documentaire die speciaal voor haar werd gemaakt, blikt ze terug op een leven vol snelheid, lef en doorzettingsvermogen en op een autosportwereld die volgens haar ingrijpend veranderd is. Deze reportage duikt in het verhaal van een vrouw die haar tijd vooruit was en nog steeds generaties inspireert.
1: Ik sta hier bij een racelegende, Yvette Fontaine. Je bent de eerste en ik denk tot nog toe de enige Belgische vrouw in de autosport die Belgisch kampioen is. Klopt dat?
2: Ja, maar in de wereld ook. Er is veel stukken in de wereld.
1: Amai.
2: Maar voor mij was het belangrijk alle mannen te kloppen. Dat doet deugd. Met mijn kleine auto, met mijn escort, vond ik het fijn van Gabon te kunnen verslaan.
1: Ja, en je bent beginnen racen toen je 18 was, hè? Dat is toch vrij jong, en als vrouw?
2: Ja, maar ik reed al, weet je, ik reed met een auto. Thuis hadden we plaats, dan kon ik leren rijden en zo. En ook in Vivercel, of dingen. Dat was geen probleem dat ik een beetje vroeger dan mijn 18 jaar zou rijden.
1: Nu, je zei het al, Gabon, maar ook de tijd Jackie X en zo, dat waren eigenlijk allemaal concurrenten van u.
2: Tegen Jackie heb ik het record verslaan. De koers erna, met dezelfde auto, had ik zijn record gebroken.
1: Ja, want ik vroeg mij toch wel af hoe dat die mannen zo keken van, oh, een vrouw, allee. Hè?
2: Kan u zeggen, toen ik begon te rijden, ze zegt, ja, het is een vrouw. Ze gaat enkele koersen rijden en dan gaat ze trouwen. Ik ben nooit niet getrouwd, maar ik ben verder gekoerst.
1: Ja, en we kennen jou natuurlijk van Circuit Zolder. Je woonde daar vlakbij, maar je hebt ook in Francorchamps gereden en zelfs in Le Mans, als ik mij niet vergis.
2: Ja, overal in Europa heb ik gereden. Maar de mooiste circuit is toch Zolder.
1: Ja?
2: En toen hebben ze Brandsach veranderd. Die is, Zolder is voor mij... Ik heb hem zien bouwen. Ik ben daar kampioen geworden en dat is fantastisch.
1: En hoe viel Francorchamps mee?
2: Ja, Francorchamps was de oude omloop. En ik heb eens enkele keren op de nieuwe gereden, maar je moet die voelen. Je moet de omloop voelen.
1: En dan Le Mans, dat spreekt toch tot de verbeelding, hè? Het circuit van Le Mans, of niet?
2: Nee, want die omloop was niet super. Ja, ik heb wel resultaten behaald, maar ik heb 2 keer gereden. En het was fijn, maar niks speciaal te zeggen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: check www.desquarekern.be en like us op Facebook.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curringen-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
5: Op weekend.

0: In de Heiligartkerk in Hasselt groeit al jaren het verlangen naar een publieke toekomst voor die kerk. Het buurtcomité ijvert ervoor om het gebouw opnieuw open te maken voor bewoners, verenigingen en initiatieven die de wijk versterken. Roel de Ridder van het buurtcomité, ja, de kerk hoort bij de buurt.
1: Inderdaad, de kerk staat heel centraal in de Heiligartwijk. En voor de overige is er in de Heiligartwijk eigenlijk relatief weinig publieke infrastructuur, weinig publieke gebouwen. Er wonen heel veel mensen in die wijk, maar er zijn relatief weinig voorzieningen voor die mensen die daar wonen. Dus daarom vinden we die kerk zo belangrijk als publieke plek.
0: Ik neem aan dat jullie ook wel geregeld contact hebben met de kerkraad. Hè? Hoe staan zij daar tegenover en willen zij nog initiatieven nemen in verband met de kerk?
1: Zoals wij het vernemen van de kerkraad, willen zij absoluut zelf heel graag ook een publieke toekomst voor het gebouw. Dus op een bepaalde manier zijn ze ons initiatief wel genegen. Staan ze daarvoor open dat we dat doen en dat we ook de aandacht vestigen op dat kerkgebouw, maar het is wel zo dat we het niet in het kerkgebouw mogen doen. Dus we doen het symbolisch aan de trappen van de Heiligartkerk en niet binnen, want we mogen niet binnen in de kerk.

Dit weekend in Hasselt staat helemaal in het teken van kleur, creativiteit en gezelligheid. Zaterdag kun je je onderdompelen in de wereld van anime tijdens het manga en cosplay festival in de Japanse tuin. Van 10 tot 4 zie je de meest opvallende kostuums en ontmoet je fans uit heel Limburg. In het centrum krijg je een unieke blik achter de schermen tijdens de Bejaard-rondleiding, met als hoogtepunt het uitzicht over de stad. En in Kortesem, daar is het kermis. Attracties, kraampjes en sfeer op het kerkplein tot 9 uur 's avonds. Zondag gaat het feest gewoon voort. De Japanse tuin opent opnieuw voor een tweede dag vol cosplay en fantasy. En in de binnenstad is het shoppingzondag met een modedefilé dat de nieuwste trends toont. En ook de kermis in Kortesem blijft een ideale afsluiter van je weekend. Kortom, genoeg te doen, genoeg te beleven. Hasselt bruist. Dit weekend 5 en 6 september.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

0: Onze collega Casper Derksen ging in de afgelopen zomerperiode op een reportage. Hij ontdekte een jong talent, Gino Jollings. Hij is gepassioneerd door het dansen en net gestart met een nieuwe hobby. Je kunt luisteren naar de reportage die Casper eerder voor ons maakte.
1: Ondertussen bij mij aan tafel Gino Jollings. Gino, fijn dat je bij ons bent. Wie in Hasselt al eens een dansje gaat placeren, die heeft jou vast al wel eens gezien. Vertel ons, wat heb je met dansen?
2: Mijn ouders die zijn daar eerst mee begonnen. Mijn ouders die hebben mij ook gestimuleerd om eens te komen kijken van, ja, zou het iets voor u zijn? Dus ik ben dus gaan kijken en ik was echt waanzin, vond ik het. Ik vond dat zo mooi om te zien. En ik zei tegen mijn eigen van, ah wel, ik heb er ook wel mee eens aan beginnen. Dus ik ben eigenlijk gaan kijken waar ik dat kan volgen. Ik heb een dansschool gevonden in Maastricht en daar ben ik dan mee gestart. En nu zijn we 16 jaar verder en ik moet eerlijk zeggen, het heeft echt mijn hart gestolen. Ik dans eigenlijk nu elk weekend, vrijdag, zaterdagen, soms ook zondagen. En ik voel me daar echt zo goed bij dat... Je kunt dat je niet voorstellen.
1: Wat vind je er zo tof aan? Ik zie dat je er enthousiast van wordt. Maar wat enthousiasmeert jou dan precies?
2: Dat geeft je zoveel energie. Dat geeft je zelfzekerheid. Je kunt dan eigenlijk bij wijze van spreken de ganse wereld aan. Omdat je je zo goed voelt. En daarom doe ik het ook eigenlijk. En dan ook om mijn mama te herdenken. Omdat mijn mama, die is 2 jaar geleden gestorven. En daarom doe ik het eigenlijk ook om gewoon aan haar te denken. Omdat mij dat ook wel een heel goed gevoel geeft.
1: Welke dansen doe je zoal? Want dansen is een breed werkwoord. Hè?
2: Ja, ik dans voornamelijk salsa en bachata.
1: Oké, een heel mooi verhaal hè, dat jouw moeder je nog meer gemotiveerd heeft om te dansen. Maar naast dansen ben je ook met een heel andere soort muziek bezig.
2: Ja,
1: hè? Beetje aan het DJ'en.
2: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk over een paar maanden ben ik eigenlijk begonnen met DJ'en. Omdat mij dat ook wel de motivatie geeft. Omdat ik al in de danswereld zit, kan ik de mensen ook wel beter begrijpen en voelen wat zij verwachten van een salsa en bachata avond. Want gelijk ik, ja, als ik ga dansen, dan voel ik gewoon de muziek. En dat wil ik eigenlijk de mensen ook wel laten voelen.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
1: Op weekend met Karin de Grijven.

0: Opnieuw hoort u collega Casper Derksen. De vakantieperiode loopt op zijn einde, de scholen zijn weer begonnen. En om het gevoel van de vakantie toch nog even vast te houden, belden we met Dirk Schorpioen. Hij werkt als gids in Azië en Afrika. U hoort een bijdrage van Casper Derksen.
1: Onze provincie is prachtig en het maken van een daguitstap meer dan waard. Maar u wat verder wil reizen, kan eens aan een ander continent denken. De uit Houthalen afkomstige Dirk Schorpioen werkt als internationale gids in Azië en Afrika. We belden hem voor reisadvies.
2: Zelf gids ik nu al 10 jaar. Zuidoost-Azië doe ik nu ongeveer een 6-tal jaar, dat ik dan zo'n 1 of 2 keer per jaar gevraagd word om daar te freelancen. En ik vind dat gewoon geweldig. Dus als je zelf graag reist, dan is het fijn om daar te gidsen. Ik bezie het eerder als een hobby, als een beroep. Want het is ook trouwens mijn beroep niet. Maar ik vind het fijn om dat gewoon buiten mijn beroep af en toe eens te kunnen reizen. En als je het dan als gids kunt doen, dan is die reis natuurlijk ook nog betaald. En dat is interessant voor mij om dan op die manier de wereld te ontdekken. En dat te delen met mensen met dezelfde interesse, zeg maar.
1: Ja, welke landen doe je allemaal, Dirk?
2: Ja, Zuidoost-Azië is natuurlijk niet heel Azië. Hè. Laat me verstaan, veel mensen vragen Japan, daar is veel koud, dat zit helemaal niet in het Zuidoosten. Zuidoosten is vooral landen zoals Indonesië, met Jakarta en Bali heel bekend. Ook de Filipijnen zijn heel bekend, met Manila als hoofdstad. Maar het is een heel mooi land met heel veel mooie eilandjes, met prachtige zandstranden, palmbomen, bergen en noem maar op. Qua grote steden, wat meer bekend misschien voor de doorsnee luisteraar, zit ook een stukje China in. En dan hebben we het vooral over Hongkong, waar je trouwens ook geen visum moet voor hebben, wat die reizen interessant maakt. Macau, ook een deel van China, onder Portugees bewind. Hongkong trouwens altijd onder Engels bewind geweest, vandaar dat men in die steden geen visum nodig heeft, zeg maar, gewoon een reispas. En daar zitten natuurlijk ook landen in, zoals Singapore, Maleisië zit er ook bij, maar dat heb ik nog niet moeten doen. Dus dat is zo wat een beetje Zuidoost-Azië. Voor veel mensen gaan misschien ook de vraag stellen, zit daar ook Thailand bij? Ja, Thailand is ook Zuidoost-Azië, maar dat zit nog niet in mijn reizen, omdat dat meestal een reis op zijn eigen is, net zoals een reis naar Japan. Maar Japan zit natuurlijk niet in dat gebied. Maar dan heb je zo'n idee waar zich die regio situeert. En dat zijn wel eigenlijk heel interessante landen. Als nu toevallig een Duitse maatschappij mij hoort en die zegt, oh, we willen ook wel een Zuidoost-Azië reis doen. Ik ben wel altijd geïnteresseerd om te freelancen 1 keer per jaar of 2 keer. Dus zo gaat het gewoon. Hè. Dus je begint ergens aan en langzaam wordt dat een beetje bekender. En dan begint dat wat te boomen. Het één jaar wat meer dan het andere jaar. En ik laat het gewoon op mij afkomen. En de aanbiedingen die ik krijg, daar ga ik op in. En ik doe dat vol met passie, omdat ik dat gewoon graag doe. Dus zo kan ik dan langzaamaan de wereld een beetje ontdekken. Op mijn eigen ofwel als gids.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat, met jouw input als kloppend hart.

Open Monumentendag komt er weer aan en ook dit jaar zet Hasselt zijn rijke geschiedenis in de schijnwerpers. Op zondag 13 september 2026 opent de stad tientallen monumenten, erfgoedlocaties en verborgen parels die normaal gezien gesloten blijven voor het publiek. Het is dé dag waarop je Hasselt kan ontdekken zoals je het nog nooit hebt gezien. Achter de schermen, bovenop de toren, diep in de archieven en midden in verhalen die de stad hebben gevormd. Tijdens Open Monumentendag draait alles om kijken, luisteren en beleven. Gidsen, vrijwilligers en erfgoedexperts staan klaar om je mee te nemen door eeuwen van Hasseltse geschiedenis. Van middeleeuwse fundamenten tot industriële sporen, van religieus erfgoed tot moderne stadsontwikkeling, je vindt het allemaal binnen wandelafstand. En dan geven we je graag een overzicht van de activiteiten. Stadhuis Hasselt, dan krijg je rondleidingen door de raadzaal, trouwzaal en historische kelderruimtes. Vaak met gidsen die vertellen over de evolutie van de stadspolitiek en het gebouw. Het Begijnhof van Hasselt. Openstelling van de Begijnhofkerk, de tuin en enkele Begijnhofhuisjes. Verwacht verhalen over het dagelijkse leven van de Begijnen en de rol van het Hof in de stadsgeschiedenis. Open Monumentendag 2026 belooft opnieuw een dag te worden vol ontdekkingen, verhalen en verrassingen. En of je nu houdt van architectuur, geschiedenis, kunst of gewoon graag eens achter deuren kijkt die normaal gesloten blijven, Hasselt heeft voor iedereen iets te bieden. Trek erop uit, laat je gidsen inspireren en beleef de stad zoals je ze nog nooit hebt gezien.

En dit was Weekend met Karen de Greve. We hopen dat je genoten hebt van de verhalen, de muziek en de fijne momenten die we samen hebben gedeeld. Weekend is het programma waar jij als luisteraar centraal staat. Met jouw tips, jouw ideeën en alles wat er leeft in Hasselt en Limburg. Blijf ons dus zeker volgen, want ook volgende week duiken we opnieuw in het beste van wat onze regio te bieden heeft. Activiteiten, evenementen, gesprekken en verrassingen, je hoort het allemaal hier bij Radio Ludo. En heb je zelf iets dat je graag in het programma wilt horen? Een evenement, een activiteit of gewoon een leuke suggestie? Maar laat het ons weten, hè? Via info@radioludo.be. info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Geniet van je weekend en graag tot volgende week met Weekend met Karen de Greve.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Meer groen en minder beton kunnen een stadscentrum tijdens warme dagen wel degelijk afkoelen. Dat blijkt nu uit een onderzoek van de Universiteit Gent in de stad Genk. Rond het nieuwe stadsbos werd tijdens de namiddag een verschil in stralingstemperatuur van maar liefst 8 graden Celsius gemeten. Vooral bomen en schaduw zorgen voor een aangenamer gevoel. Ook water speelt een belangrijke rol. De onderzoekers benadrukken dat een combinatie van groen, ontharding, schaduw en water het beste werkt. De metingen in Genk lopen nog door tot 2028. Talentenacademie Limburg, kortweg TALIM, breidt uit naar de basisscholen. Het project helpt kinderen hun talenten en mogelijke studiekeuzes ontdekken. In Beringen gaat basisschool Straf als eerste van start. Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen verspreid over het schooljaar 8 atelierdagen. Ze volgen workshops rond thema's zoals zorg, welzijn, techniek en IT en bezoeken ook bedrijven en organisaties. Zo wil TALIM jongeren op laagdrempelige manier laten kennismaken met verschillende beroepen. Op termijn wil de organisatie 20 Limburgse scholen bereiken. Vandaag zijn de weercomputers het erover eens dat het droog blijft. We mogen in Limburg zelfs mooie zonnige perioden verwachten. De temperatuur geraakt aan een maximum tussen 21 en 23 graden Celsius, afhankelijk van de timing van wolkenvelden en opklaringen. De wind is matig van kracht en komt eerst uit het westen, later vanuit het noordwesten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa. Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: always searching.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Limburgse appelteelers beleven een bijzonder moeilijk seizoen. In sommige koelcellen ligt nog fruit van vorig jaar, terwijl de nieuwe oogst te kampen heeft met droogte en hagelschade. De appels zijn kleiner en een deel kan enkel nog als industriefruit worden verkocht. Voor sommige teelders loont het zelfs niet eens om de appels te plukken. De plukkosten liggen rond 10 cent per kilo, terwijl industriefruit ongeveer 8 cent opbrengt. Tegelijk zijn de oogstkosten de voorbije 3 jaar met 30% tot 40% gestegen. Het Limburgse parket onderzoekt meerdere klachten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag in de buitenschoolse opvang De Plons in Peer. Volgens VRT Nieuws zijn er ondertussen minstens 3 klachten binnengekomen. De eerste melding kwam begin augustus bij de stad terecht. Het stadsbestuur heeft een dienstregeling aangepast en de contacten van 2 mogelijk betrokken medewerkers zijn afgelopen. Ook het agentschap Opgroeien werd ingelicht. De opvang blijft voorlopig open en het parket geeft voorlopig geen details omdat het onderzoek nog loopt en benadrukt dat elke klacht grondig wordt onderzocht. Vandaag zijn de weercomputers het erover eens dat het droog blijft. We mogen in Limburg zelfs mooie zonnige perioden verwachten. De temperatuur geraakt aan een maximum tussen 21 en 23 graden Celsius, afhankelijk van de timing van wolkenvelden en opklaringen. De wind is matig van kracht en komt eerst uit het westen, later vanuit het noordwesten.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your leukste evergreens.
0: Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Mary Wells, my guy. En I'm your guy, de komende twee uur. Je zal het inderdaad met deze jongen moeten doen als gezelschap. Maar intussen zijn we elkaar gewoon geworden in het weekend. En dan weten we dat het vaak een gezellige boel is hier op de zaterdag bij Radio Ludo. Welkom trouwens en geniet er maar.

moet er altijd een reden zijn om iets te doen. Looking for a reason, Creedence Clearwater Revival. Een groep nu die razend populair was in de 70s, om nadien zo'n beetje in het niet te verdwijnen. Ze zouden hun stijl hebben gebaseerd op de Amerikaanse bubblegum muziek. Eerlijk gezegd was ik er niet zo'n fan van, maar je weet dat je als radiomaker nooit je goesting mag doen. Hè? Kortom, draaien wat de mensen graag horen. Dus...

stond in 1972 op binnen dezelfde single Samson and Delilah and the Dog of All the USA. Dat jaar nummer 1 hier bij ons. En kijk, 2 jaar later was het al afgelopen met het succes van Middle of the Road. 5 jaar geleden overleed op 78-jarige leeftijd Michael Nesmith, die je nog moet kennen als lid van de Monkees en ook van zijn solo hits.

Deze meneer mogen we een eendagsvlieg noemen. Ken je hem nog? Randy Van Walmer, Just When I Needed You Most. En als je zelf ouder wordt, dan denk je, zou die man nog leven? En wat blijkt, Randy Van Walmer was pas 48 toen hij overleed aan leukemie. Hij moest het dus doen met die één hit, Just When I Needed You Most. Je kan dan gaan weeklagen als je maar één hit scoort, of je kan het accepteren en zien dat je je goed humeur erdoor niet verliest. Hey!

James Lord, geboren in Jamaica. In ons land goed voor 6 hits, ik ben het gaan controleren. Jawel, waaronder Limbo Lala, Lolita Lolo en Keep On Smiling. Wie dat ook altijd probeerde, de glimlach te bewaren, was Richard Anthony. Al verging hem het lachen na een tijd, toen hij zo rond 1968 moest vaststellen dat zijn succes begon te tanen. En dat had alles en nog wat te maken met het feit dat de Fransen het moe waren, dat de man in kwestie altijd maar kwam aandragen met covers van bekende buitenlandse hits, zoals ook hier. Richard Anthony, It's My Party, oftewel C'est Ma Fête.

weten intussen, aan de keuze van onze Edwards Jukebox heb ik niks te zeggen. Die bepaalt zelf al wat er gedraaid wordt. Daarnet The Beatles' Ticket to Ride en vervolgens Shepstone & Dibbins' Shady Lady. En toeval of niet, maar in het verlengde van dat nummer ligt deze single van de groep The Web.

Zijn live optraden speelde de Web een mengeling van jazz, blues, progressieve rock en psychedelische muziek. Moeilijk onder één noemer te vatten dus. Moeilijk te geloven ook dat ze in 1969 een hit scoorde met een nummer als Monday to Friday. Van maandag tot en met vrijdag zijn we hier bij Radio Ludo druk in de weer. Koen Baks van 5 tot 7 in de vroege vooravond met Hallo Limburg. Van 10 tot 12 Geert de Knut met Lunchbox. En van 9 tot 10 Ludo Wijnen met Espresso. En ja hoor, die man schenkt af en toe ook wel eens iets anders dan koffie.

Flamingo Quintet met de guitar Boogie. Weet je, ik heb nog eens zin in zo'n lekkere ouderwetse slow. Zoiets van met één op een tegel, weet je nog? Je hoefde niet veel te doen, alleen maar je lief vasthouden en genieten van haar aanwezigheid. As close as possible.

American doo-wop, onvervalste Amerikaanse doo-wop, She Looks Happy. En jullie ook zo te zien, maar dat kan ook moeilijk anders in het gezelschap van Radio Ludo en van Hitwaarders. Je weet het, de enige echte, die via FM en DAB Plus te horen is. We hebben zelfs een leuke aanhang in Amerika, die ons volgen via streaming. Speciaal voor hen is hier Bobby V.

Bobby V, come go with me. De enige weg die je moet volgen is de onze, die van Radio Ludo, dan kom je nooit bedrogen uit. En die weg leidt naar een of andere discotheek in Parijs, waar je in de 60s wel eens kon meedansen op een van de vele hits van Jacques Dutronc.

Domino moet gedacht hebben. Ik heb het nummer geschreven. Laat Brenda Lee maar zingen. Ik zal de auteursrechten wel binnenrijven. Let the Fall Winds Blow. We laten ook alles op zijn beloop. Ik stap zo meteen naar hiernaast, mijn discotheek, voor nog een stapel platen, voor nog een uur hitwaardes. Zodat

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans scandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaar. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om die wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreen.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Ik ben er zeker van dat dit de meest overbodige vraag is die ik jou ga stellen. Heb je zin om te dansen? Do you wanna dance? Niet dat ik van onze Edwards een soort dansstempel in discotheek ga maken. Ik kwam een beetje in. Maar we komen toch dicht in de buurt, want na Cliff Richard is dit Elvis Presley.

We overdrijven niet, als we stellen dat Cliff Richard in Engeland het antwoord was op Elvis Presley, een soort blauwdruk, je hoorde de King met I Gotta Know. Over weten gesproken, we hebben hier bij Radio Ludo een Facebookpagina en daar etaleren we haast dagelijks wat we allemaal van plan zijn. Ga eens een kijkje nemen en mocht het kunnen, probeer ons ook te liken en je aan te sluiten bij onze familie. Dat stimuleert ons om nog attractiever en creatiever voor de dag te komen. You don't know what you've got.

De man die in zijn tijd qua stem nogal vergeleken werd met die van Elvis, Ralph Donner, en zijn bekendste nummer You Don't Know What You've Got Until You Lose It. Dat ervaar je vaak als je plots ziek wordt, hè? Dan weet je pas wat je voordien allemaal had en daar niet vaak genoeg bij stil stond. Na deze wat minder bekende plaat, een hit van hier, boeh, tot ginder, Betty Everett.

De man was zo weg van het geluid van Temple Motown dat hij jaren later besloot in die stijle nummer in te blikken. Two Hearts Phil Collins, een hit in 88. Want ook dat is Radio Ludo. We trekken onze tijdslijn door tot eind jaren 90. We garanderen hier dus hits en popclassics van de 50s tot en met de 90s. Back in time, dat wel, maar met onze voeten, onze beide voeten, in het nu. Denk maar aan onze nieuwsberichten tussendoor. De info die onder andere Geert de Knut geeft in zijn lunchbox. En een programma als Focus op Limburg. Inderdaad, dat allemaal hier bij Radio Ludo.

Overduidelijk nog met de stijl en het geluid van Chuck Berry in hun achterhoofd. The Beach Boys, fun, fun, fun. En dat is ook de bedoeling van Hitwaarders op de zaterdag, er de fun in te houden. Ervoor te zorgen dat je een goed gevoel aan ons programma overhoudt. Ik ga er mijn koffer met herinneringen nog eens bij halen. Dan moeten we altijd denken zo van, ah ja, het is lang geleden dat we dat plaatje nog eens gehoord hebben. Maar ik maak dan altijd een muzikaal bruggetje. Hier zijn de Five Keys.

zanger die bij ons alleen maar bekend was bij de echte kenners van Golden Oldies, Gene McDaniel's Spanish Lace, op de hielen gezeten door de Drifters, You're More Than a Number in My Little Red Book. Je kent dat, hè? Zo van die mannen die er prat op gaan dat ze de telefoonnummers van nogal wat vrouwen in hun gsm hebben zitten. Denk maar aan Boma van FC De Kampioenen, die had dan wel de namen van die dames op steekkaartjes staan. Lekker ouderwets dus. Ja.

Carrie Puckett en zijn Union Gap Young Girl. En als je het goed vindt, blijf ik nog even bij de dames aan hun liefde sprikkelen. Dat wordt het thema. Of blijft het nog even? Na hun gigantisch score met het Sugar Baby Love was het geen makkie voor de Roubettes om die score aan te houden, al bleven ze wel hun uiterste best doen.

Een nummer geschreven door J. Vincent Edwards, Right Back Where We Started From, Maxine Nightingale. Ik ben dat niet van plan, terug te keren naar het begin. Als je dat wil, dan moet je volgende zaterdag maar luisteren, van 5 tot 7 in de vroege vooravond. Dan zenden we deze hitwaardes opnieuw uit, voor de laatkomers, zal ik maar zeggen. En dan kan je dubbel genieten van deze hit van Chris Norman, samen met Sue.

wordt ook in gezegd. Je voelt je dan altijd wat gegeneerd als je ergens struikelend, strampelend binnenkomt. Stamlin in, Chris Norman en Susie Quattro. Ik ga nog eens een duootje plegen, een muzikale tweespan van het stal halen. Kom naar de hoek van de soulmuziek met vooral The Godfather van de soul, James Brown. En die is vandaag aan de trage kant, wat zeg ik, super traag zelfs.

is dus, ja, dat discotheekgevoel dat ik je daar straks beloofde. Daar krijgt een mens dansant de voeten van, dan begint alles te kriebelen en te jeuken en dan moet je die energie kwijt kunnen. Trek je eens even niks aan van je omgeving, laat alles even los en doe eens lekker mee met deze hit van Anita Ward.

Bij ons moest ze het doen met één hit en toen was het afgelopen qua succes voor Anita Ward, Ring My Bell. Een liedje met een dubbele bodem, want eigenlijk snakt Anita naar fysieke liefde. Daar ga ik niet verder op in trouwens, mijn tijd zit erop. Graag afspraak hierbij voor morgen van 10 tot 12 voor 2 uur muziek met een strikje. En mocht jij je afvragen hoe dat klinkt, wel één advies, luisteren naar Siestdag van Radio Ludo. Take care en tot de volgende.

stelt niks voor, die is komiek. Hij roept een zus, hij blijft een zo, maar zijn geschreeuw is enkel show. Daar staat een man in uniform, met een gezag dat is enorm. Maar kleedt zo'n vent zich 's avonds uit, stelt hij niks voor,

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 licht gewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

wijs kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.